0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden ze zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente.

gemeenten. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 burgerslachtoffers.

doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Okay, bye. Slow FM. Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat het moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 2238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
3: I've won the league since I was born. I am ecstatic, I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
2: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en de afrit Kerkdriel is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.
5: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
6: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse kameraden achter de schermen. Mis het niet.
7: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
8: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
7: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
8: Hoe plan ik een afspraak dan?
7: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
2: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
3: Open de Glow FM app, druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk, als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met je.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de vondst niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. De gemeente Nuenen wil niet in één keer alle staalslakken uit wandel- en fietspaden verwijderen. Het college wil per locatie bepalen welke maatregel nodig is. Aanleiding is een landelijk verbod voor bepaalde staalslakken die huid- of luchtwegklachten kunnen veroorzaken. Volgens de gemeente zijn de risico's klein, maar aanpassingen zijn wel nodig. Het college kiest voor een gerichte aanpak omdat die goedkoper en beter uitvoerbaar is. In Geldrop-Mierlo doet de fractie Samen niet mee aan het raadsbreed besturenprogramma dat PvdA GroenLinks wil opstellen. De partij kiest ervoor in de oppositie te blijven. Volgens Samen ligt bij zo'n programma vooraf al vast welke politieke richting wordt gekozen, waardoor partijen niet echt gelijkwaardig kunnen meebeslissen. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. 19 tweedejaars gymnasiumleerlingen van het Christiaan Huygens College in Eindhoven doen deze week een bijzonder experiment, volledig zonder schermen. Telefoons en laptops zijn maandagochtend ingeleverd en blijven tot vrijdag in de kluis. Mentor Karin Nieuwenhuis wil onderzoeken of dit meer rust en sociaal contact oplevert. De klas houdt in een schrift bij hoe het gaat. Vrijdag krijgen ze hun apparaten terug en sluiten de groep de schermvrije week af met een etentje. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op Toolio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is de vertraging 5 minuten. En op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dit is Marit, van Brainport bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 8 uur.
10: Door Almegens met het NOS Journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
11: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
10: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
12: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over.

0: Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen 10 minuten. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Best een kwartier vertraging. Maar verreweg de meeste vertraging is er op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Belfeld en Venlo, namelijk 40 minuten. En tot zover de ANWB.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
5: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse kameraden achter de schermen. Mis het niet.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
7: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
8: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de Koenclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
9: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
10: Open de Glow FM app. Druk op het PSV-logo en maak kans op...

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de vondst niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. De gemeente Nuenen wil niet in één keer alle staalslakken uit wandel- en fietspaden verwijderen. Het college wil per locatie bepalen welke maatregel nodig is. Aanleiding is een landelijk verbod voor bepaalde staalslakken die huid- of luchtwegklachten kunnen veroorzaken. Volgens de gemeente zijn de risico's klein, maar aanpassingen zijn wel nodig. Het college kiest voor een gerichte aanpak omdat die goedkoper en beter uitvoerbaar is. In Geldrop-Mierlo doet de fractie Samen niet mee aan het raadsbreed besturenprogramma dat PvdA GroenLinks wil opstellen. De partij kiest ervoor in de oppositie te blijven. Volgens Samen ligt bij zo'n programma vooraf al vast welke politieke richting wordt gekozen, waardoor partijen niet echt gelijkwaardig kunnen meebeslissen. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. 19 tweedejaars gymnasiumleerlingen van het Christiaan Huygens College in Eindhoven doen deze week een bijzonder experiment, volledig zonder schermen. Telefoons en laptops zijn maandagochtend ingeleverd en blijven tot vrijdag in de kluis. Mentor Karin Nieuwenhuis wil onderzoeken of dit meer rust en sociaal contact oplevert. De klas houdt in een schrift bij hoe het gaat. Vrijdag krijgen ze hun apparaten terug en sluiten de groep de schermvrije week af met een etentje. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Maastricht Airport is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier. En op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Zomeren en Knauwpunt Leenderheide 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Aqualord, can we go thrift shopping?
1: What?

0: stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
5: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 9 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
10: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
9: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren. Anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
11: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
9: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien.

0: wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot nog 10 minuten. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Open de Glo FM app. Druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de vondst niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. De gemeente Nuenen wil niet in één keer alle staalslakken uit wandel- en fietspaden verwijderen. Het college wil per locatie bepalen welke maatregel nodig is. Aanleiding is een landelijk verbod voor bepaalde staalslakken die huid- of luchtwegklachten kunnen veroorzaken. Volgens de gemeente zijn de risico's klein, maar aanpassingen zijn wel nodig. Het college kiest voor een gerichte aanpak omdat die goedkoper en beter uitvoerbaar is. In Geldrop-Mierlo doet de fractie Samen niet mee aan het raadsbreed bestuurprogramma dat PvdA GroenLinks wil opstellen. De partij kiest ervoor in de oppositie te blijven. Volgens Samen ligt bij zo'n programma vooraf al vast welke politieke richting wordt gekozen, waardoor partijen niet echt gelijkwaardig kunnen meebeslissen. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. 19 tweedejaars gymnasiumleerlingen van het Christiaan Huygens College in Eindhoven doen deze week een bijzonder experiment, volledig zonder schermen. Telefoons en laptops zijn maandagochtend ingeleverd en blijven tot vrijdag in de kluis. Mentor Karin Nieuwenhuis wil onderzoeken of dit meer rust en sociaal contact oplevert. De klas houdt in een schrift bij hoe het gaat. Vrijdag krijgen ze hun apparaten terug en sluiten de groep de schermvrije week af met een etentje. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
3: Bel een speciaalzaak slaaptijd voor een gedegen

0: hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. hansverstratenhoveniers.nl.
1: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 10 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroepen Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht 10 minuten vertraging. En op de N280 Roermond-Weert voor de aansluiting met de A2 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.
8: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider.

0: Leider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de vondst niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. De gemeente Nuenen wil niet in één keer alle staalslakken uit wandel- en fietspaden verwijderen. Het college wil per locatie bepalen welke maatregel nodig is. Aanleiding is een landelijk verbod voor bepaalde staalslakken die huid- of luchtwegklachten kunnen veroorzaken. Volgens de gemeente zijn de risico's klein, maar aanpassingen zijn wel nodig. Het college kiest voor een gerichte aanpak omdat die goedkoper en beter uitvoerbaar is. In Geldrop-Mierlo doet de fractie Samen niet mee aan het raadsbreed besturenprogramma dat PvdA GroenLinks wil opstellen. De partij kiest ervoor in de oppositie te blijven. Volgens Samen ligt bij zo'n programma vooraf al vast welke politieke richting wordt gekozen, waardoor partijen niet echt gelijkwaardig kunnen meebeslissen. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. 19 tweedejaars gymnasiumleerlingen van het Christiaan Huygens College in Eindhoven doen deze week een bijzonder experiment, volledig zonder schermen. Telefoons en laptops zijn maandagochtend ingeleverd en blijven tot vrijdag in de kluis. Mentor Karin Nieuwenhuis wil onderzoeken of dit meer rust en sociaal contact oplevert. De klas houdt in een schrift bij hoe het gaat. Vrijdag krijgen ze hun apparaten terug en sluiten de groep de schermvrije week af met een etentje. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
3: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
4: Bij de speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom.

0: en waar je energie van krijgt.
1: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
2: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Ik ben Sjaak. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
1: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: headlines. Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Is na 2 maanden onderhandelen een nieuwe coalitie gevormd. Ons NGN, CDA, combinatie Nune en de VVD gaan samen besturen en schuiven 4 wethouders naar voren. De partijen hebben een krappe meerderheid van 10 van de 19 zetels. De vorige coalitie, W70, GroenLinks, PvdA en D66 verhuist daarmee naar de oppositie. Ook in Best lijkt een raadsbreed akkoord in de maak. Informateur Ivo Kortman ziet voldoende basis voor samenwerking tussen alle partijen. Grote onderwerpen zoals het mogelijke asielzoekerscentrum en de Schaalsprong volgen later. Wel kunnen partijen nu al afspraken maken over de fusie met Oorschot, woningbouw en de financiële koers. Vanwege de korte bestuursperiode adviseert de informateur terughoudendheid en duidelijke keuzes. In Eindhoven is een kat overleden nadat het dier met een pijl werd beschoten. Volgens de politie zijn er de afgelopen tijd meer katten op dezelfde manier aangevallen in Eindhoven-Noord. Op sociale media gaat een foto rond van een mogelijke dader, maar volgens de politie is die afbeelding waarschijnlijk nep en gemaakt met AI. Vorig jaar werden in dezelfde buurt ook al katten beschoten met pijlen uit een kruisboog. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de vondst niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum een kwartier vertraging. De brug heeft daar even opengestaan. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot 5 minuten oponthoud. En op de A76 Aken-Geleen bij Nutcentrum 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de aanbeving.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
1: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 12 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling.

0: geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Kelpen-Oler is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten oponthoud. Door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En op de A76 Aken-Geleen bij Nutcentrum 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
5: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
6: Open de Glow FM app. Druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De NUMA is na 2 maanden onderhandelen een nieuwe coalitie gevormd. Ons NGN, CDA, combinatie NUNE en de VVD gaan samen besturen en schuiven 4 wethouders naar voren. De partijen hebben een krappe meerderheid van 10 van de 19 zetels. De vorige coalitie, W70, GroenLinks, PvdA en D66 verhuist daarmee naar de oppositie. Ook in Best lijkt een raadsbreed akkoord in de maak. Informateur Ivo Kortman ziet voldoende basis voor samenwerking tussen alle partijen. Grote onderwerpen zoals het mogelijke asielzoekerscentrum en de schaalsprong volgen later. Wel kunnen partijen nu al afspraken maken over de fusie met Oorschot, woningbouw en de financiële koers. Vanwege de korte bestuursperiode adviseert de informateur terughoudendheid en duidelijke keuzes. In Eindhoven is een kat overleden nadat het dier met een pijl werd beschoten. Volgens de politie zijn er de afgelopen tijd meer katten op dezelfde manier aangevallen in Eindhoven-Noord. Op sociale media gaat een foto rond van een mogelijke dader, maar volgens de politie is die afbeelding waarschijnlijk nep en gemaakt met AI. Vorig jaar werden in dezelfde buurt ook al katten beschoten met pijlen uit een kruisboog. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de fonds niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
1: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
2: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 1 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten.

0: Het weer, buien trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West 5 minuten oponthoud. De andere kant op bij Ulfhout 5 minuten. En op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht ook 5 minuten. En tot zover de ANWB.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
7: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
8: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: Open de Glow FM-app, druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Nu is na 2 maanden onderhandelen een nieuwe coalitie gevormd. Ons NGN, CDA, combinatie Nune en de VVD gaan samen besturen en schuiven 4 wethouders naar voren. De partijen hebben een krappe meerderheid van 10 van de 19 zetels. De vorige coalitie, W70, GroenLinks, PvdA en D66 verhuist daarmee naar de oppositie. Ook in Best lijkt een raadsbreed akkoord in de maak. Informateur Ivo Kortman ziet voldoende basis voor samenwerking tussen alle partijen. Grote onderwerpen zoals het mogelijke asielzoekerscentrum en de schaalsprong volgen later. Wel kunnen partijen nu al afspraken maken over de fusie met Oorschot, woningbouw en de financiële koers. Vanwege de korte bestuursperiode adviseert de informateur terughoudendheid en duidelijke keuzes. In Eindhoven is een kat overleden nadat het dier met een pijl werd beschoten. Volgens de politie zijn er de afgelopen tijd meer katten op dezelfde manier aangevallen in Eindhoven-Noord. Op sociale media gaat een foto rond van een mogelijke dader, maar volgens de politie is die afbeelding waarschijnlijk nep en gemaakt met AI. Vorig jaar werden in dezelfde buurt ook al katten beschoten met pijlen uit een kruisboog. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de fonds niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
6: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 2 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. De relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met

0: toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
4: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
5: Open de Glo FM app. Druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Is na 2 maanden onderhandelen een nieuwe coalitie gevormd. Ons NGN, CDA, combinatie Nune en de VVD gaan samen besturen en schuiven 4 wethouders naar voren. De partijen hebben een krappe meerderheid van 10 van de 19 zetels. De vorige coalitie, W70, GroenLinks, PvdA en D66 verhuist daarmee naar de oppositie. Ook in Best lijkt een raadsbreed akkoord in de maak. Informateur Ivo Kortman ziet voldoende basis voor samenwerking tussen alle partijen. Grote onderwerpen zoals het mogelijke asielzoekerscentrum en de schaalsprong volgen later. Wel kunnen partijen nu al afspraken maken over de fusie met Oorschot, woningbouw en de financiële koers. Vanwege de korte bestuursperiode adviseert de informateur terughoudendheid en duidelijke keuzes. In Eindhoven is een kat overleden nadat het dier met een pijl werd beschoten. Volgens de politie zijn er de afgelopen tijd meer katten op dezelfde manier aangevallen in Eindhoven-Noord. Op sociale media gaat een foto rond van een mogelijke dader, maar volgens de politie is die afbeelding waarschijnlijk nep en gemaakt met AI. Vorig jaar werden in dezelfde buurt ook al katten beschoten met pijlen uit een kruisboog. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de fonds niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Geldermals en knooppunt Empel nu 20 minuten vertraging. Door bergingswerk is de rechter rijstrook dicht.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport. Glow FM.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
7: Bij de speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 3 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici. Anderen uit eigen beweging. Het weer. Buien trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Viel in het zuiden van het land op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermals en knooppunt Empel staat 14 kilometer. Voor bergingswerk heb je een half uur vertraging. De rechter rijstrook is dicht.
12: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
13: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
14: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Is na 2 maanden onderhandelen een nieuwe coalitie gevormd. Ons NGN, CDA, combinatie Nune en de VVD gaan samen besturen en schuiven 4 wethouders naar voren. De partijen hebben een krappe meerderheid van 10 van de 19 zetels. De vorige coalitie, W70, GroenLinks, PvdA en D66 verhuist daarmee naar de oppositie. Ook in Best lijkt een raadsbreed akkoord in de maak. Informateur Ivo Kortman ziet voldoende basis voor samenwerking tussen alle partijen. Grote onderwerpen zoals het mogelijke asielzoekerscentrum en de schaalsprong volgen later. Wel kunnen partijen nu al afspraken maken over de fusie met Oorschot, woningbouw en de financiële koers. Vanwege de korte bestuursperiode adviseert de informateur terughoudendheid en duidelijke keuzes. In Eindhoven is een kat overleden nadat het dier met een pijl werd beschoten. Volgens de politie zijn er de afgelopen tijd meer katten op dezelfde manier aangevallen in Eindhoven-Noord. Op sociale media gaat een foto rond van een mogelijke dader, maar volgens de politie is die afbeelding waarschijnlijk nep en gemaakt met AI. Vorig jaar werden in dezelfde buurt ook al katten beschoten met pijlen uit een kruisboog. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de fonds niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda tussen Heerlen en Roosendaal doe je er 10 minuten langer over.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.
3: Glow FM.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
6: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel. De erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer, In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En dat koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 70 kilometer file. De meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Op de A27 naar Breda ben je echter 10 minuten extra kwijt tussen Noorderloos en Werkendam. En dat geldt ook voor de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Made en Waspik.
10: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
12: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
11: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
12: Hoe plan ik een afspraak dan?
11: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. 16 grote organisaties in de Brainport-regio, waaronder VDL, Rabobank, GGD en Brainport Development, roepen gemeenten op om gezondheid een vaste plek te geven in de coalitieakkoorden van 2026-2030. Door groei en vergrijzing nemen gezondheidsverschillen in zorgdruk toe. De partijen pleiten daarom voor een Blue Zone Brainport en vragen gemeenten om gezondheid standaard mee te wegen in besluiten over wonen, mobiliteit en economie en om te investeren in gezonde groene wijken. De man die ervan wordt verdacht afgelopen weekend een kat te hebben doodgeschoten in de Eindhovense wijk Woensel is gisteren door de buurman van het baasje en zijn neven aangehouden. Ze herkenden de man omdat hij dezelfde kleding droeg als de verdachte afgelopen weekend en dezelfde tas droeg. In die tas die de verdachte bij zich had, zat een kruisboog en pijlen. De politie onderzoekt of de man van 26 inderdaad verantwoordelijk is voor het doodschieten van de kat. In Nune is na 2 maanden onderhandelen een nieuwe coalitie gevormd. Ons NGN, CDA, combinatie Nune en de VVD gaan samen besturen en schuiven 4 wethouders naar voren. De partijen hebben een krappe meerderheid van 10 van de 19 zetels. De vorige coalitie, W70, GroenLinks, PvdA en D66 verhuist daarmee naar de oppositie. Ook in Best lijkt een raadsbreed akkoord in de maak. Informateur Ivo Kortman ziet voldoende basis voor samenwerking tussen alle partijen. Grote onderwerpen zoals het mogelijke asielzoekerscentrum en de schaalsprong volgen later. Wel kunnen partijen nu al afspraken maken over de fusie met Oorschot, woningbouw en de financiële koers. Vanwege de korte bestuursperiode adviseert de informateur terughoudendheid en duidelijke keuzes. Het Pieter van den Hogeband zwemstadion in Eindhoven is aankomend weekend het terrein voor topschoonspringers. De beste Nederlandse schoonspringers komen in actie tijdens een kwalificatietoernooi voor de Europese kampioenschappen. Die worden gehouden in Parijs en de Europese jeugdkampioenschappen in Hongarije. Vanaf vrijdag beginnen de wedstrijden in het Pieter van den Hogeband zwemstadion. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Hendrikje door Ambacht en Dordrecht. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 10 minuten extra. De A50 van Eindhoven naar Arnhem, ook 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. En de A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en knooppunt Waterdorp, is de vertraging een kwartier. Van de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel, ook weer 10 minuten vertraging.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

And I touched your face, narcotic mindful Mary Jane. And I

0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden, achter de schermen. Mis het niet.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 5 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: welkom in Israël. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur.

0: Arnhem. Voortdurend een bankhoef 10 minuten extra. En de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de N273. Maaseik richting Venlo tussen Ittevoort en Gratum.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

ritme van de Brainport. Dit is deze week. De Glow FM

0: Headlines. Goedendag, ik ben John van Groenhoven. 16 grote organisaties in de Brainport-regio, waaronder VDL, Rabobank, GGD en Brainport Development, roepen gemeenten op om gezondheid een vaste plek te geven in de coalitieakkoorden van 2026-2030. Door groei en vergrijzing nemen gezondheidsverschillen in zorgdruk toe. De partijen pleiten daarom voor een Blue Zone Brainport en vragen gemeenten om gezondheid standaard mee te wegen in besluiten over wonen, mobiliteit en economie en om te investeren in gezonde groene wijken. De man die ervan wordt verdacht afgelopen weekend een kat te hebben doodgeschoten in de Eindhovense wijk Woensel is gisteren door de buurman van het baasje en zijn neven aangehouden. Zij herkenden de man omdat hij dezelfde kleding droeg als de verdachte afgelopen weekend en dezelfde tas droeg. In die tas die de verdachte bij zich had, zat een kruisboog en pijlen. De politie onderzoekt of de man van 26 inderdaad verantwoordelijk is voor het doodschieten van de kat. In Nuenen is na 2 maanden onderhandelen een nieuwe coalitie gevormd. Ons NGN, CDA, combinatie Nuenen en de VVD gaan samen besturen en schuiven 4 wethouders naar voren. De partijen hebben een krappe meerderheid van 10 van de 19 zetels. De vorige coalitie, W70, GroenLinks, PvdA en D66 verhuist daarmee naar de oppositie. Ook in Best lijkt een raadsbreed akkoord in de maak. Informateur Ivo Kortman ziet voldoende basis voor samenwerking tussen alle partijen. Grote onderwerpen zoals het mogelijke asielzoekerscentrum en de schaalsprong volgen later. Wel kunnen partijen nu al afspraken maken over de fusie met Oorschot, woningbouw en de financiële koers. Vanwege de korte bestuursperiode adviseert de informateur terughoudendheid en duidelijke keuzes. Het Pieter van den Hogeband zwemstadion in Eindhoven is aankomend weekend het terrein voor topschoonspringers. De beste Nederlandse schoonspringers komen in actie tijdens een kwalificatietoernooi voor de Europese kampioenschappen. Die worden gehouden in Parijs en de Europese jeugdkampioenschappen in Hongarije. Vanaf vrijdag beginnen de wedstrijden in het Pieter van den Hogeband zwemstadion. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je voor het knooppunt Leendeheide een kwartier vertraging. En de A50 van Eindhoven naar Os tussen Sonnenbreugel en Uden-Zuid doe je er ook een kwartier langer over. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten extra. En de A67 Antwerpen-Eindhoven voor het knooppunt De Hocht 10 minuten vertraging ook.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: heeft uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de Koenclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
7: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
9: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 6 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 80 kilometer file. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Bij Den Bosch loopt het vast op de A2 richting Utrecht. Voor het knooppunt Empel heb je 20 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Hank 10 minuten extra. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. Dan de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Waterdorp 10 minuten extra. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel doe je echt 20 minuten langer over. En tot zo.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. 16 grote organisaties in de Brainport-regio, waaronder VDL, Rabobank, GGD en Brainport Development, roepen gemeenten op om gezondheid een vaste plek te geven in de coalitieakkoorden van 2026-2030. Door groei en vergrijzing nemen gezondheidsverschillen in zorgdruk toe. De partijen pleiten daarom voor een Blue Zone Brainport en vragen gemeenten om gezondheid standaard mee te wegen in besluiten over wonen, mobiliteit en economie en om te investeren in gezonde groene wijken. De man die ervan wordt verdacht afgelopen weekend een kat te hebben doodgeschoten in de Eindhovense wijk Woensel is gisteren door de buurman van het baasje en zijn neven aangehouden. Ze herkenden de man omdat hij dezelfde kleding droeg als de verdachte afgelopen weekend en dezelfde tas droeg. In die tas die de verdachte bij zich had, zat een kruisboog en pijlen. De politie onderzoekt of de man van 26 inderdaad verantwoordelijk is voor het doodschieten van de kat. In Nuenen is na 2 maanden onderhandelen een nieuwe coalitie gevormd. Ons NGN, CDA, combinatie Nuenen en de VVD gaan samen besturen en schuiven 4 wethouders naar voren. De partijen hebben een krappe meerderheid van 10 van de 19 zetels. De vorige coalitie, W70, GroenLinks, PvdA en D66 verhuist daarmee naar de oppositie. Ook in Best lijkt een raadsbreed akkoord in de maak. Informateur Ivo Kortman ziet voldoende basis voor samenwerking tussen alle partijen. Grote onderwerpen zoals het mogelijke asielzoekerscentrum en de schaalsprong volgen later. Wel kunnen partijen nu al afspraken maken over de fusie met Oorschot, woningbouw en de financiële koers. Vanwege de korte bestuursperiode adviseert de informateur terughoudendheid en duidelijke keuzes. Het Pieter van den Hogeband zwemstadion in Eindhoven is aankomend weekend het terrein voor topschoonspringers. De beste Nederlandse schoonspringers komen in actie tijdens een kwalificatietoernooi voor de Europese kampioenschappen. Die worden gehouden in Parijs en de Europese jeugdkampioenschappen in Hongarije. Vanaf vrijdag beginnen de wedstrijden in het Pieter van den Hogeband zwemstadion. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
3: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
2: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
4: De glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, reisinformatie wordt en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in vele duizenden euro's.
2: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Open de GloFM-app, druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PVDA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. De FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
3: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
2: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Open de GloFM-app, druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
3: Die hebben teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
2: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

What?

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
3: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
2: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeester Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europese parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. In de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar, toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.